stand jaar ik moest gewoon die science minuut leren voor die orde die zit je ook hier in studie gaan en poco poco dan ons part finale bij programma we die niets die ze man ook hier nog in de ribatia Jesus die oktober weet je wie de schoon pa we pues ribalo